Ja, dan ja, wat kom maar zo dat je weet. Ah, wat een sentiment voor mij. Obetumia yamana broso Sawuchini sabononi awurate Awawuyana nina sasu awasore ya Wabeka sawu abraboni mo Wabeka sawu wajumani mo Wabeka sawu wawari ya mo Amana jeshi